Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Go, go!

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
3: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Brand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Ander tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
3: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Brand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week 10.000 migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken.nl

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.
2: In de

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Brand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Anders tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl. Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Brand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Anders tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij de Pleister op de dinsdag, hè?
1: Ja.
0: Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan. Ik doe de techniek.
0: En ik doe de presentatie.
1: Zo is het afgesproken. Ja.
0: En we beginnen straks met een half uurtje country.
1: Ja, dat hebben we klaarstaan.
0: Daarna hebben we, nou ja...
1: Zo geen verzoekjes.
0: Nee,
1: een verzoekje hebben we vooral.
0: Ja, ik ben benieuwd. Dat is het tweede half uurtje.
1: Juist.
0: En dan gaan we naar ons tweede uurtje. Het nieuws natuurlijk krijgt u nog. En daarna cabaret omlijst met Nederlands product.
1: En?
0: Als laatste half uurtje.
1: Nee.
0: Oh, wat heb je nog meer?
1: De raadselmannetje.
0: Oh ja, natuurlijk. Ons raadselmannetje.
1: Die is terug van vakantie. Dus. Ja.
0: Dus we hebben een mooi raadsel. Noteer vast telefoonnummer, denk ik. Hè?
1: Of, ja, doe maar.
0: 06-257.
1: Hoi. Ik ben er helemaal op huis.
0: Ja.
1: 06.
0: Ja.
1: 457, toch wel gelijk. Oh. 26084.
0: Dus doe het nog eens.
1: 06-457-260-84.
0: Ja, want dan kan u straks meedoen met het raadsel. En met het goede antwoord hebben we namelijk een mooie set koppelschotels.
1: Zo is dat.
0: En dan ons laatste half uurtje in elk geval de artiest vanavond. En dat is Wesley Bronkhorst vanavond. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek draaien.
0: Goed zo. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst naar de...
2: My daddy was a brakeman on a highball traveling train.
1: Oh, dat gaat helemaal anders mis. Die moet ik hebben.
3: Country is radio.
1: Sorry daarvoor, jongen.
0: Ja,
1: dame.
0: Want anders moet ik het achteraf vertellen.
1: Ja, is niet zo leuk.
0: Nee, we beginnen met John Anderson. Die is geboren op 13 december 1954 en groeide op in Apopka in de staat Florida. Zijn eerste muzikale invloeden waren geen country-artiesten, maar rock'n'roll muzikanten, zoals Jimi Hendrix en de Rolling Stones. John die speelde in een rockband tot zijn 15e jaar. En toen hij de muziek van George Jones en Merle Haggard ontdekte, richtte hij zich op de country-muziek. In 1971 verhuisde hij dan naar Nashville in Tennessee en nam daar overdag klusjes aan, en waaronder als dakdekker. En in de krant Old Opry House. En 's avonds speelde hij in clubs. In 1977 tekent zij zijn eerste platencontract bij Warner Bros. Records. Hij haalde voor het eerst de Billboard Country hitlijsten in 1977 met het nummer I've Got a Feeling. En brak vervolgens door in Country Top 40 met The Girl at the End of the Bar in 1978. Maar wij gaan luisteren naar Black Sheep.

En dan gaan we verder met Dick van Altena. Die is geboren in Oosterhout in 1957. Hij is zanger, gitarist en songwriter. Hij componeert van country songs tot kinderliedjes en was daarnaast tussen 1977 en 2005 betrokken bij de countrygroep Major Dundee. Een album van Chris Christofferson zorgde bij Dick van Altena voor een hele reeks aan zelfgeschreven nummers. Zo is hij verantwoordelijk voor vele nummers van Henk Wijngaard, Mooi Wark en Tony Willy. Zijn nummer I Turned Out To Be You uit 1990 is nog vele malen gecoverd. Tussen zijn werk door met Major Dundee heeft hij 3 soloalbums gemaakt. En van Altena leeft van de royalties en van zijn optredens als singer-songwriter. En hij is op 7 oktober 2017 geridderd in de orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten in de muziek. We gaan luisteren naar De Zomers van Vroeger.

Ricky Fitz-Shelton is geboren op 12 januari 1952 in Darville in de staat Virginia. Hij was tussen 1986 en 2006 actief als country muziekkunstenaar en bracht meer dan 20 singles in de hitlijsten van de Billboard Hot Country Songs. Nadat Van Shelton van de middelbare school afstudeerde, begon hij op te treden in lokale clubs en had ook verschillende banen. In 1984 vond Betty Witt, zijn toenmalige vriendin, en sinds 1986 zijn vrouw, een baan in Nashville in de stad Tennessee. Shelton ging met haar mee en probeerde hij daar een deal te sluiten met een platencontract. Hij werkte s'nachts in de nachtclubs in de buurt en in 1986 hoorde Jerry Thompson, een krantencolumnist, een van Shelton's demo's en regelde Thompson een auditie bij Columbia Records. Kort daarna kreeg Shelton een platencontract bij CBS Records aangeboden met Jerry Thompson als zijn manager. In datzelfde jaar nam Ricky Van Shelton zijn eerste album op, Wild Eyed Dream. En het titelnummer werd als single uitgebracht en kwam op 24 in de country charts. We gaan luisteren naar Backroads.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden.
1: We gaan verder met Carmen Steeneker. Zij is de dochter van Ben Steeneker, een bekende Nederlandse countryzanger met de bijnaam The Godfather of the Dutch Country Music. Vanaf 2000 treedt Carmen met haar vader op en samen brachten ze in 2005 het album Like Father, Like Daughter uit. In 2013 wonnen zij ook de Oostenrijkse Goldener Country Star. We gaan naar Carmen luisteren met Every Little Thing.

Bobby Bear Jr. Die werd geboren op 28 juni 1966 in Nashville in Tennessee. Als zevenjarige had hij een nummer 2 hit met zijn vader Bobby Bear Sr. die al een succesvol countrymusicus was toen Junior werd geboren. Zijn vader nam hem mee de studio in en zette hem met het lied Daddy, What If op de plaat, dat een dialoog is tussen een vader en een zoon. Het werd in 1974 een grote hit met de nummer 2 notering in de Hot Country Singles en op nummer 41 in de Billboard Hot 100. Ook won het een Grammy Award voor de beste country optreden. Bear Jr. studeerde af in psychologie aan de Universiteit van Tennessee. Hij bleef zich bezighouden met de muziek en bij het schrijven van liedjes werd hij bijgestaan door Shel Silverstein. De grote doorbraak die bleef echter uit. In de midden van de jaren 90 van de vorige eeuw zette Bear Jr. een eigen rockband op met de naam Bear Jr. Hij tekende een contract met hard rock label Immortal Records en bracht hier 2 albums uit. Bootay in 1988 en Brainwasher in 2000. Beide hadden weinig succes. In 2002 volgde het album Bobby Bear Jr.'s Young Criminal Starvation League bij het alternatieve country label Bloodshot Records. Wij gaan naar Bobby Bear Jr. luisteren met Your Coat Is On Fire.

Emmylou Harris, die is geboren op 2 april 1947 in Birmingham in de staat Alabama. Op de middelbare school was ze de beste van haar klas. Ze won een studiebeurs voor dramatiek bij de University of North Carolina at Chapel Hill. Daar richtte ze zich op de muziek, waarbij vooral de folkmuziek van Bob Dylan en Joan Baez haar zeer aansprak. Na haar scheiding pakte ze snel de muziek weer op en vormde een trio met de muzikant Jerry Mule en Tom Kedera. Tijdens een optreden in 1971 werd ze opgemerkt door Chris Hillman. En vanaf midden jaren 70 werkte ze veelvuldig samen met onder andere Dolly Parton, Linda Ronstadt en Neil Young. We gaan luisteren naar Celle Vie.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we hebben er een, hè?
2: Ja, eentje maar, hè?
1: Ja.
2: En nog wel een normaal is ons vroegsophaaltje langs geweest. Maar denk in verband met de warmte.
1: Nou, dat is ook wel heel erg warm, hè?
2: Vandaag, ja, precies.
1: Om de deur uit te gaan.
2: 28, 32
1: graden. Nee, 32, 34 zelfs.
2: Ja, zo'n jongen. Nee, ja. Dat zijn we ook niet gewend.
1: Wij ook niet.
2: Nee, neem het er ook niet kwalijk. Nee. Maar we hebben een verzoekje van collega's van ons.
1: Ja.
2: Want de dinsdagmiddag, Aad en Fred, ja. Fred en Aad. En die hebben samen een liedje opgenomen. Oh, Droomland bij Fred en Aad.
1: Dreamland bij Fred en Aad. Nou,
2: dus,
1: ik ben benieuwd.
2: Eens kijken wat ze ervan gemaakt hebben.
1: Ja.
2: Nou, daar komt hij hoor.
1: Daar komt hij.
2: Moet even een aparte start maken. Ja, daar komt hij.

0: Ik vind het een leuk liedje.
1: Ja, hè?
0: Ja, ja.
1: Is wel grappig.
0: Ja, dus op dinsdagmiddag Fred's Music Mix met Fred Bokhorst en Arend Scholtmeijer. En dat duurt van 2 tot 4.
1: En het wordt herhaald op de donderdag.
0: Op de donderdag, oh, ja.
1: Ja. Ja, dus als u nieuwsgierig bent geworden, aanstaande donderdag even luisteren.
0: Ja.
1: Middag, ook weer smiddags dan, hè?
0: Ja, ook weer smiddags, ja. Van 2 tot 4.
1: Goed.
0: Ja, ja, wij gaan de tijd ik vind hem echt leuk.
1: Ja, hij zie je ook. We gaan verder met Nederlands product.
0: Ja.
1: Ja.
0: We beginnen met Mart Hoogkamer, ja, met Ik ga zwemmen. Nou, dat mag ook wel met dit weer, hè? Heerlijk in het zwembadje.
1: Dacht dat
0: en
1: ook.
0: Daarna Vrouwtje met Onbezonnen.
1: Maar niet met zwemmen Onbezonnen.

En dat was Frans Bauer met Naar de Playa. We gaan verder met Doe Maar, met Sinds een Dag of Twee. En Dario, die laaien lichter.

Bam. We gaan verder met Hans Snoek met Ik ben met jou niet getrouwd. En Senna met Je hoeft niet altijd zes te gooien.

Ja, en dan gaan we nog even naar Adios Maria van Maurice Idema. En tot aan het nieuws draaien we de dansende vingers van de accordeonacrobaten. En dan zou ik zeggen, tot na het nieuws.

0: Je luistert naar de volgende.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
3: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. In een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Ander tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep, met als pleister op de wonden.

0: Ja, met, welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Ostertjant.
0: Wie ben jij?
1: Jan.
0: Oh, ben jij Jan? Oh,
1: toch steeds.
0: Dag Jan.
1: Niet veranderd. Niet veranderd.
0: Nee, hey. Nou, wat hebben de mensen nog te bieden in de tweede uurtje? Nou, we hebben nog cabaret. We hebben een raadsel.
1: Nou, ik heb wat moeite met verbinding maken met het raadsel.
0: Oh, nou, dus, dan, nou ja, dat wachten we even af hoe dat wil afloopt.
1: Ik heb onze techneut al gewhatsappt.
0: Ja.
1: Dat, misschien dat die er wat aan kan doen.
0: Goed.
1: Ja.
0: We hebben elk van Nederlands product eromheen. En dan vanavond als artiest Wesley Bronkhorst, daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek draaien. Helemaal
0: nou,
1: goed.
0: Zullen we dan maar eens beginnen met Marianne Weber? Met Vraag me niet waarom. En
1: ho, ho, ho, ho.
0: Ho, ho, ho, ho.
1: Ik heb niet... Hé, hey, mijn hele beeld weg.
0: Ah, je beeld weg. Het is...
1: Oh god, mijn technicus is bezig.
0: Oh, oh.
1: Even eventjes.
0: Zal ik een cd'tje?
1: Ik heb Jan...
0: Nee.
1: Oh, ik heb het fout gedaan. Nee, niet waar.
0: Jawel, want dat is van de woensdag.
1: Ja, dat is van de woensdag.
0: Ach, en daar zo... Ja,
1: ik moet even wachten. Mijn technicus zit in mijn computer. Dat ik kan niet veranderen.
0: Ach.
1: Wacht er even af dan. Wacht er even. Had hij nou niet snapt dat ik beter ben?
0: Nou, ja, het is toch wat, hè? Het is toch wat.
1: Ja.
0: Misschien denkt hij dat je een cd'tje draait.
1: Nee, ik draai geen cd'tje.
0: Oh, nee, nou. Het is... Zal ik je...
1: Ik... Ja, ik moet hem wel gaan bellen, denk ik, want hij blijft draaien. Ja. Het is de techniek, ja. Het is een ramp. Ja, tuurlijk ben ik het mopperen.
0: Hou op.
1: Als ik het ding schuif, dan... Ja, dan heb je het voor het bar. Laat me zitten, het is eigenlijk voor elkaar. Maar ondertussen heb ik dus mijn programma niet kunnen starten. Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Ik zing zo vals als wat.
1: Ja, nee.
0: Dus de mensen willen mij niet horen.
1: Nee, maar goed ook.
0: Ja, je weet hoe ik zing, dus...
1: Dan gaan we toch weer kijken of ik het...
0: Even voor elkaar kan krijgen.
1: Is het op dinsdag? Oh, nou, hij gaat weer wat rommelen. Ik kan geen muziek draaien op het moment, dus je moet maar eventjes met elkaar praten.
0: Ja,
1: wat kan... denk je ervan vanavond weer? Weer praat je maar.
0: Mijn veel te warm.
1: Ja, mijn ook
0: of
1: eigenlijk.
0: Veel te heet uit, mocht ik zeggen. Ja. Dat warme is wel lekker, maar dit is te heet.
1: Ja, het is te heet.
0: En dat hoor je bij heel veel mensen, hoor. Ik heb gewoon lekker binnen gezeten, deuren dicht, ventilatortje aan en toen was het lekker. Dus ja, er zijn mensen die hebben vloerverwarming met die kou kan blazen. Ik heb een vloerverwarming, maar die kan niet kou blazen. Dus.
1: Ik denk dat er wat fout gegaan is met voorbereidingen. Ach. Ik moet even kijken wat ik dan de woensdag heb staan.
0: Itchie. Ach.
1: Ja.
0: Nou.
1: De wetten staan er verkeerd in.
0: Ja, die zijn voor de woensdag, helaas.
1: Ja, daar staan ze ook in. Nou, dan moet ik gauw wat anders gaan doen.
0: Weet nou, je, maar weet je wat?
1: Doe eerst dat iets vanavond. En dan gaan we zometeen...
0: Oh, dat kan ook.
1: Ja?
0: Ja, dat kan ook.
1: Nou, dat maar eerst
0: gaan we eerst met Wesley Bronkhorst beginnen.
1: Ja, nou, dat moet ik wel eventjes in beeld brengen.
0: Ja, doe dat maar, want dan weet ik wat je gaat draaien. Goed?
1: Goed. Dat gaan we, hoor.
0: Nou.
1: Misgaat gaat ook alles mis, hè?
0: Ja.
1: Nou, kijk, daar gaat hij weer beginnen.
2: Van de avond.
0: En dat is Wesley Bronkhorst. Hij is geboren in Amsterdam op 23 oktober 1982... En hij is dus een zanger. In 2006 bracht Wesley Bronkhorst zijn eerste single uit. De zon die schijnt. In 2007 verschijnt de opvolger De lucht was blauw. Die op 14 juli 2007 in de Nederlandse single top 100 kwam. Het lied kwam op de 31ste plaats en stond er 5 weken in. Later dit jaar stond Kom maar bij mij ook nog in de single top 100. Kom maar bij mij is tevens de naam van het album dat in 2007 in november verschijnt. Op 26 mei 2008 was hij gastartiest tijdens Samen met Dre in concert in de Amsterdam Arena. We gaan luisteren naar De Lucht Was Blauw en Dit Voelt Goed.
2: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Wesley Bronkhorst. Hij deed in 2013 mee aan de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen. Waar hij niet in de hot seat terechtkwam, maar Gerrit Joling en André Hazes junior die stemden toch op hem. Als singer-songwriter schrijft Wesley al jaren zijn eigen liedjes. Zijn grote doorbraak kwam met Trots op jou, een nummer dat voor velen een diepere betekenis kreeg. In 2022 brak hij al zijn persoonlijke records met de hit Amalia. Het nummer kwam echter niet in de hitparades terecht, maar leverde hem niet alleen een Buma Award op, maar ook een gouden platina en een inmiddels ook diamantenstatus. Het nummer bereikte de Nederlandse top 40 en is inmiddels een gevestigde hit. We gaan luisteren naar Trots op jou en De mooiste tijd.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 2017 vierde Wesley Bronkhorst zijn 15-jarig artiestenjubileum met een uniek tot de laatste stoel uitgekocht concert in het Congresgebouw in Amsterdam. 2 jaar later, in 2019, zet hij de kroon op zijn carrière met een spectaculaire show in een uitverkochte AFAS Live, waarvoor hij werd genomineerd voor een Edison Pop Award. Begin 2024 bracht hij het nummer Gap uit in samenwerking met de rapper Busy, waarbij het in de tipperaden bleef steken. In mei bracht hij samen met oud-voetballer en vriend Wesley Snijder een vertaling van het Duitse nummer Ich bin wie du uit, speciaal voor het EK voetbal 2024. Met als artiestennamen Wes en Wes. Eind 2024 sloot Wesley Bronkhorst zijn succesvolle Dit is mijn jaar clubtour af. In 2025 treedt hij op tijdens Sail-in opening van Amsterdam met het speciaal voor deze gelegenheid geschreven nummer De Grote Stad. Ter ere van het 750 jaar bestaan van Amsterdam. Sinds 2024 maakt Wesley ook deel uit van de vaste artiesten-line-up van het jaarlijks terugkerende evenement Geef mij maar Amsterdam in AFAS Live. We gaan luisteren naar Wes in Wes, Ik ben net als jij, Dan 1000 vragen en Vaya con Dios.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Ja, en ik heb even Fayo con Dios ingeruild voor Amalia. Qua tijd gewoon. En we gaan luisteren nog naar Duizend Dromen van Wesley Bronkhorst.

0: Maré Festival.
1: Ja, en ik weet dat je heel veel cabaret hebt. Wat heb je deze reis uitgevoerd?
2: Nou, precies. Deze reis met het mooie weer. Denk ik, ga veel mensen naar het strand toe. En, of op de hei op. En daar kunnen ze van alles tegenkomen. En dat overkomt Bakema ook. Henk Elsink als Bakema.
3: Politieposten Selling liggen in de Tjerpstraat. En jij, Bakema, waar is er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul Negen? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In het telefooncel. Hij monneert hem. Nou, dat is goed opgelost, Bakema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bakema, dan moet je maar nou wel toevallen dat ik hier een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog, met alle demontages erbij. Als je nou één geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje even onschadelijk maken, hè? Ja. Huh? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat is. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kan je wel zenuwachtig van worden, maar daar hebben we allemaal niks aan maken. Maar jong, ik loop één veel risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bakema, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel me nou eens een, Bakema. Of er iets op staat op die bom, dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type af het is. En dan geef ik je de demontatie telefonisch hem door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, hè, Bakema? Ja, niet van mezelf, hoor. Ja. Oh, kan niet meer lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Bakema. De snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één, Bakema, of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel? Maar de X772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X772. Als je nou één geduld hebt, ga ik het één voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren bij de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja goed, dat is administrateur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het even voor je na. De X-772. K. L. M. N. O. T. U. R. S. T. X. Ja, Bakema, ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook weer achter? 772, één moment. 1. 2. 3. Dat heb ik maar, Bakema, er waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou joh, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat: de demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, hij dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd, staat hier met 4 schroeven. Heb je dat? Oké, Die vier schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nijlonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt om een kwartje. Ja, dan kan je wel veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je dat toch los, dat is nu heb je nog gedaan dan? Met een knoop waarvan. Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bakema? Natuurlijk kan het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer lezen. In ieder geval die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw... en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het korps wel spreken van Bakema. Het was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bakema. Bakema. Hallo. Nou, heb zeker opgang.
1: Hij was toch altijd leuk, hè? Onze Henk Elsink.
2: Ja, heel leuke conferentie.
1: Prachtig.
2: Zou er wel eens een keertje mee draaien.
1: Ja. Hey. Ja. Ah, we gaan maar een plaatje, een C'tje, D'tje draaien, hè?
2: Of, nou, ik dacht dat Jesse Prins
1: hier draaien. Ja, nee, we beginnen eerst nog even met die andere twee.
2: Ja?
1: Jesse Prins met Ik bel je zo maar even op.
2: Juist.
1: En dan Boudewijn de Groot met Een tip van de sluier. Die gaan we eerst draaien.

0: Nou, dat was het voor
1: ons
0: vandaag.
1: Ons programmaatje zit er weer op vandaag. Ja, ja, een beetje met hollen en stilstaan. Of hoe moet ik nog met een beetje hobbeltje.
0: De start van de tweede uur ging een beetje mis.
1: Maar goed, we hebben het geprobeerd dat op te lossen. Zo.
0: Het is ook opgelost uiteindelijk.
1: Jawel, natuurlijk.
0: Al je hebt even wat storing gehad.
1: Ja.
0: Maar ja, dat denk je met
1: excuus hiervoor. Excuus hiervoor,
0: zo is het.
1: We hebben in elk geval met veel plezier ons programmaatje weer gemaakt.
0: We hopen dat u met plezier geluisterd heeft.
1: Ja, dat hoop ik ook echt.
0: Echt belangrijker dan dat wij plezier maken.
1: Ja, dat is. Maar ja, als wij geen plezier maken, dan is het programmaatje misschien ook niet leuk.
0: Nee, dat zit er wel in.
1: Ja, we moeten er ook plezier in hebben. En dat hebben we ook. Dus
0: goed, dat zo is het. Morgen is de herhaling?
1: Ja, van 8 tot 10. En daarna live. 10 tot 12 het testament uit de 60's van Jan Verneunen en Joop Veninga. Is ook leuk. En ja, en morgenavond zitten wij hier ook weer met een muzikaal bloemetje. Maar dat is een totaal ander programma dan wat we nu gemaakt hebben. Hè?
0: Ja, want die storing die we nu gehad hebben, heb ik daar niet voorkomen.
1: Nee.
0: Want daar is al opgelost. Nou, goed.
1: Maar goed.
0: We gaan nog even luisteren naar Dien Stenberg.
1: Ja, tot het nieuws.
0: Tot het nieuws. Hè.
1: En dan zou ik zeggen, voor straks.
0: Welterusten.
1: En vanmorgen?
0: Weer een stukje gezonder op, hè?
1: Mijn naam is Rus.
0: En ik ben Jan.
1: Dag. Bye.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. Landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Pop, pop, pop. Goedemorgen, luisteraars.
2: Goedemorgen.
1: Hartelijk bedankt voor het aankondigen. En jouw naam is?
2: Jan van Eunen en jij bent?
1: Joop Veninga.
2: En we gaan het samen weer doen vandaag.
1: Ja,
2: Twee uur met elkaar... Gezellig wat kletsen en natuurlijk heel veel muziek draaien uit de jaren 60.
1: Absoluut. Van 10 tot 11 en van 11 tot 12.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Nou ja zeg, hoe is dat mogelijk?
1: Ik moet eerlijkheid zeggen, ik liep hier naartoe.
2: Oh.
1: En toen vond ik het toch wel een beetje drukkend warm nog.
2: Ja.
1: Maar ik heb genoten van het wolkendek.
2: Ja toch?
1: Ja.
2: Het is weer een beetje afkoelen aan,
1: precies.
2: En aan het afkoelen.
1: Ik zie ook vaak afbeeldingen erin. Hè?
2: Mm-hmm.
1: En, okay. Maar... Om met het weer jargon te spreken. Het is een strakblauwe hemel bedekt met lichtgrijs en witte wolken.
2: Nou.
1: En dat gaat langzaam aan ons voorbij. Nou, dat was het.
2: dat was het weer van...
1: Vandaag.
2: Joop Pelleboer. Hey, zullen we gauw gaan muziek gaan draaien?
1: Ja, draai maar een plaatje, want dit doet niks.
2: Hey, we gaan beginnen met Sarah Vaughan en Broken Hearted Melody.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, dat waren achterin volgens Broken Hearted Melody van Sarah Vaughan. Why van Frankie Avalon. En daar was een achtergrondzangeres bij. En in die tijd was eigenlijk nooit officieel bevestigd. Maar men vermoedt dat het gaat om de zangeres Fran Laurie. Die destijds ook verbonden was aan Kendler Records. Waar ook Frankie Avalon aan verbonden was. En net hoorden jullie Schnaps, Daas, Waar zijn laatste woord van Willy Milovic. Joop, zeg het maar.
1: Ja, volgende nummer is van Willy Schobbe. En het heet Mexico. Al op zijn zesde speelde hij trompet bij de plaatselijke vervaren Sint Hubertus uit Maastricht. Hij werd opgeleid in het muzieklyceum van Maastricht. En in 1927 speelde hij bij het Maastricht Stedelijk Orkest. De voorloper van het Limburgse Symfonieorkest. Vanaf 1950 was hij dirigent van het Afro Dansorkest. Vlak na de Tweede Wereldoorlog richt hij samen met Beb Rowald en Pie Scheffer de band Red, White and Blue Stars. Oh, daar stond hij niet bij. De voorloper van de bekende big band The Sky Masters. En beter bekend als Afro's Dansorkest. Ik vond het altijd wel heel prettig om zijn muziek aan te horen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: En dat gaan we nu ook doen.
0: Goed zo.
1: Mexico met Willy Schobbe.

0: Ja, dat was mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ik kan net zeggen, dat is toch een heel wijd spectrum van de muziekgenres, hè?
0: In de jaren 60, ja, zeker. Het was, nou ja, goed, er is nu ook nog steeds wel, hè? Een heel grote scala muziekgenres. Alleen,
1: als ik nu naar dit liedje luister en in mijn hoofd aan de Beatles heb,
0: ja,
1: een wereld van verschil natuurlijk.
0: Jawel, maar goed, dat is met alle muziek zo. Ik bedoel,
1: nee,
0: dat verandert eigenlijk niet. Maar goed, dat was dus
1: Lonely. Was een mooi nummer.
0: Ja, zeker.
1: Van?
0: Dit was een Ben Steeneker en het heette Lonely River Rhine. Gaan we verder met Dessie Mae Williams. En zij is professioneel bekend als Odessa Harris. En ze was een Amerikaanse blues- en jazzzangeres. Williams werd geboren in West Helena, Arkansas. En op 10-jarige leeftijd begon ze te zingen in een kerkkoor van haar plaatselijke baptistenkerk. Na optredens in verschillende gokhuizen kreeg ze op 14-jarige leeftijd een plek in het radioprogramma King Biscuit Time. En toen toerde ze vervolgens met Robert Nighthawk. Dit leidde tot werk bij een rondreizende kermisattractie tussen 1949 en 1953, voordat ze eind jaren 50 naar Jacksonville, Florida verhuisde, waar ze in lokale nachtclubs zong. Tijdens haar lange carrière toerde Harris 2 jaar lang met B.B. King, die haar artiestennaam Odessa Harris gaf, en nam ze plaat op voor Capitol Records. Hier is Odessa Harris met A Rockin' Good Way.

0: in de Johnny Carson Show. Ze was ook de gast in de David Frost Show in 1970 en in het ABC TV-programma What's It All About World. Granger bracht één album uit, Add a Little Love, en scoorde een kleine hit met een cover van de Frankie Valli klassieker Can't Take My Eyes Off of You in 1967. Ze nam ook een antwoordlied op Return to Sender op Don't Want Your Letters, gearrangeerd en gedirigeerd door Bert Keys. Dus Kenny James was dan met de Just Tell 'em Jane Said Hello. Gaan we nu verder met het volgende. Dat had ik al een klein beetje laten horen.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: En die is ingestuurd door Harriet van Eunen voor al het verplegend personeel en iedereen die aan het luisteren is. Aaron Neville met Tell It Like It Is.

0: Ja, dat was de eerste van mijn jaren 60 herinneringen. Hiervoor hebben we nog geluisterd naar Labyrinth Bin met I Can't Help It, I Cut The Dance. Jaren 60, ja, dat was vond ik een hele leuke muziekperiode.
1: Zeker, zeker. Ja. En jij ging wat zeggen over dat wij wel zin hebben mochten staan, toch?
0: Nou ja, kijk.
1: Ja, anders zaten we niet.
0: Ik moet zeggen, dat liedje, ik werd daar zo moedeloos van.
1: Ja.
0: Ondanks dat het uit de jaren 60 komt. Maar ik zie zo, die jongen die zie ik zo onder de wietrook zo zijn bed uitkomen. En weet ik allemaal veel. Maar wat het, nou ja, gelukkig hadden wij wel om op reden om op te staan.
1: Ja, en zin om op te staan.
0: Ja, dan hebben we nog veel meer muziek voor ieder wat wils.
1: Ja.
0: En het is onder andere Johnny and the Hurricanes met Red River Rock uit 1960. En ja. Johnny and the Hurricanes was een Amerikaanse rockband die in 1957 door saxofonist Johnny Parrish, pseudoniem voor John Podgick, uit 1940-2006 als de Orbits werd opgericht in Toledo, Ohio. De leden waren schoolvrienden die aanvankelijk Mac Figgery, een vrij onbekende plaatselijke rockabillyzanger, begeleidden. De band bracht uitsluitend instrumentale nummers. We gaan luisteren naar Red River Rock van Johnny and the Hurricanes en daarachteraan I Can Hear Music van The Beach Boys.

0: Ja, I Can Hear Music. Joop, zeg het maar.
1: Ik heb het gehoord. Ja. I Can Hear Music. Ja, en dat u muziek hoort, dat klopt helemaal. Want u hebt afgestemd op Flevo Ziekenomroep, het muziekstation in het Flevo Ziekenhuis. We wensen u dan ook veel luisterplezier, want we zijn er nog tot 12 uur. Met 11 uur het nieuws tussendoor.
0: Ja, dus dat gaan ze weggaan daarna.
1: En verzoekjes aanvragen, dat kan natuurlijk ook, hè, bij ons. Ik ga even naar de site. En dat is de site www.flevoziekenomroep.nl. En daar wordt u helemaal uitgelegd in hele simpele stappen hoe u een verzoekje aan gaat vragen. Nou, dat zien we graag tegemoet.
0: Zo is dat. Hé, hey, we gaan gauw verder met het volgende weer.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is aangevraagd uit de portiersloge. Nee, dat is tegenwoordig de receptie, heet het tegenwoordig. Ja, ja. En het is aangevraagd door Gino. En die vroeg aan, speciaal voor zijn vader Tom Jones met Green Green Grass of Home. En dat brengt ons gelijk ook naar het 3 van 1 uit één land. En dat is uit het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Want ik vind het leuk om, als we Tom Jones draaien, ook Cliff Richard tegenwoordig te brengen. En Engelbert Humperdinck. Dus die komen alle drie achter elkaar. Eerst Tom Jones, aangevraagd door Gino.

0: Engelbert Humperdinck, dat was de artiestennaam van Arnold George Dorsey. En die is in India geboren. En hij werd omstreeks 1955 saxofonist in nachtclubs en later zanger. Hij trad tien jaar lang heeft hij opgetreden onder de naam Gary Dorsey. Maar om zijn succes te vergroten nam hij op zeker moment de opvallende naam Engelbert Humperdinck aan. Ontleend aan de Duitse componist van de populaire opera Hänsel und Gretel, oftewel Hans en Grietje. Dat kwam hem helaas wel op een proces te staan.
1: Ja, dat
0: kwam. Hij had die naam niet aan mogen nemen, want het is helemaal geen verband tussen Humperdinck en Dorsey.
1: Nee, oké.
0: Okay. Lekker dan.
1: Ja, dat is zeker. Maar hij heeft het wel helemaal gemaakt onder die naam.
0: Ja, dat is zeker. Hij heeft er geen militairen gelegd.
1: Nee, niet echt. We gaan verder met de laatste vocale van dit uur. En het is Barbara Lewis. En het is Baby, I'm Yours.

0: Dat was de tijdnotatie dat er...
1: Dat het issue voorbij is.
0: Issue voorbij is. We gaan heel snel naar het nieuws van 11 uur. Na 11 uur zijn we bij terug met nog heerlijke muziek uit de jaren 60.
1: Ja, gaan we doen.
0: Tot straks.
1: Tot straks.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieterbaancentrum voor onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij

0: je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, dankjewel. We zijn weer terug, Jan.
2: Ja, we zijn weer terug.
1: Zitten weer nieuws,
2: het nieuws zit erop.
1: Ja, zeker. We hebben nog 56 minuten.
2: Oh.
1: En dan 55 bijna. Dan gaan we nog heel veel plaatjes draaien. Heel af en toe wat zeggen.
2: Ja.
1: En dan hopen we dat u nog een verzoek in gaat dienen.
2: We gaan het afwachten.
1: Zou wel leuk zijn. Ja, absoluut.
2: Ja, via www.levoziekoproep.nl.
1: Helemaal correct.
2: En dan komt u ook op een app terecht. En als u die app downloadt, nou, moet ik even kijken.
1: Gaat de wereld voor u open.
2: Ja. Hey, we gaan gauw verder met muziek. We begonnen natuurlijk dit uur met The Cats. Sure is a Cat van Cats as Cats Can. Nou ja, zoiets in die richting. Van het album. En dat is een hele grote hit geweest. Een allereerste hit in de jaren 60. Pardon. We gaan gauw verder met Lottie Golden. En Get Together With Yourself.

0: Good God of mine, you gotta go down! Down! Do it to it! Come on!
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
2: Flow Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Dat was een lang kwartiertje.
1: Ja, zeker.
0: Lottie Golden en hadden we hiervoor. En City of Dreams van Bobby Vera. En net hoorden jullie Blue Bitter Tears van Norman Simpson.
2: Nou Joop, zeg het.
0: Maar.
1: Nou goed, dat gaan we doen. De Kinks gaan we luisteren.
0: Oh.
1: En dat is een Engelstalige rockgroep opgericht in 1963 met singer-songwriter Ray Davies. Zijn broer, liedgitarist en zanger Davies. En bassist Pete Quavey. De nummers uit de beginperiode waren toonaangevend voor de rock'n'roll in de midden van de jaren 60. En albums zoals Face to Face, Something Else, Phyllis Green, Arthur en Muswell Hillbillies staan dan hoog op aangeschreven bij de fans en muziekcritici. En omdat 10 nummers hoog aangeschreven staan, gaan wij een heel ander nummer draaien. Ja, we moeten ook andere nummers draaien. En dat is het nummer Days van de Kinks.
0: Oké, komt-ie.

0: prachtig rendezvous bij Licht der Maan. Eddie Christiani.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we Days van de Kings.
1: Ja. Ik vind het echt een jaren 60 nummer. Ja,
0: maar daar zit het ook voor jaren 60
1: nee,
0: nummers.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Hey, we blijven nog even in de jaren 60 dit uur. Tuurlijk, blijven in de jaren 60.
1: Absoluut.
0: En dan gaan we doen met Willeke Alberti. En eigenlijk een naam is Willy Albertina Verbrugge. En nu begrijp ik ook waarom hij Willy Alberti heet.
1: Vertel.
0: Nou, Willy Albertina.
1: Oké.
0: Snap je het nu?
1: Ja.
0: Eigenlijk heb ik het nooit geweten. En ik ben het verhaaltje aan het lezen. Ja, en ik denk, krijg nou wat. Maar goed, ze is een Nederlandse zangeres en actrice. En ze is dus de dochter van Karel Verbrugge. Beter bekend als Willy Alberti. Alberti werd geboren als oudste kind van zanger Willy Alberti. En Hendrika Geertruida Ria Kuiper. Ze groeide op in het naoorlogs Amsterdam, maar bracht ook een groot deel van haar jeugd door bij haar grootouders in Arnhem. Op 11-jarige leeftijd debuteerde Alberti in de musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateert uit 1958. Zeg papi, ik wilde u vragen. Alberti zong daarop een duet met haar vader. In 1963 verscheen haar eerste hit Spiegelbeeld. Goed voor een gouden plaat. Wat ze ook heeft gezongen is: Hey, niet zo zoenen op het zebrapad. Hier is Willeke Alberti.

0: Ja, je moet altijd doorlopen, hè, op het zebrapad.
1: Flevo verzoekplaat.
2: Ja, je moet zeker doorlopen. Maar we hebben ook een verzoekplaat. En dat is voor Renger Willemsen. En die heeft het aangevraagd voor al het verzorgend personeel. En de mensen die aan het luisteren zijn hier in het Flevo ziekenhuis. Hij vroeg aan Simon & Garfunkel met Bridge Over Troubled Water.

0: Het tweede gedeelte van mijn herinneringen uit de jaren 60. Chris Andrews met Yesterday Man uit 1966. En toen kwam ik een bandje tegen en dat heet The Bintinks met Riding on the LNN. Bintinks is een van de oudste Nederlandse popgroepen en de naam betekent sterren in het Indonesisch. Nee, de Indonesische naam betekent sterren in het Nederlands, moet ik zeggen. De groep werd in 1961 in Beverwijk opgericht door Frank, basgitaar, zang en Artie Krijveld, gitaar en zang. En Mijne Verhout. Aanvankelijk speelden ze Indo-rock, maar ze gingen al snel over tot een ruig soort rhythm and blues. De optredens waren even enerverend en de Bintinks werden een soort Nederlandse Rolling Stones. De Mick Jagger-achtige stem van Gus Plynus doet daar zeker aan bij. Na dit nummer gaan we luisteren naar New Orleans Cinco Partners met Midnight in Moskou. En dan hebben we mijn herinneringen weer gehad.
1: Dus we gaan nu met Riding on the LNN van de Bintinks.
0: Ja.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en deze is aangevraagd door onze collega's van de dinsdagmiddag.
2: Ja, leuk.
1: Fred en Aart van Fred's Music Mix. En nou ja, we hebben net wat Dixieland gedraaid.
2: Zonder dat we wisten dat ze het aanvroegen.
1: Nou, jawel, ik wist wel dat ze het aanvroegen, want ze hadden een briefje neergelegd.
2: Ja, maar toen hadden wij dit plaatje al uitgezocht.
1: Ja, dat was al uitgezocht. En daarom denk ik, van, het is leuk om daarop op voor te borduren.
2: Ja.
1: Ze hebben een plaatje gemaakt van hun... programma. En dat heet Dixieland bij Fred en Aart. En dat is waarschijnlijk door Fred gecomponeerd. Of weet ik wat, maar in ieder geval geschreven. En het is Fred, heet het.
2: Oké.
1: Dixieland bij Fred en Aart.
2: Ben benieuwd.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Bonsoir, bonsoir, Herr Kommissar. We zijn hier schon der Oswald.

0: Dat waren de Fireballs met Bulldog. En daarvoor hadden we Bonsoir, hercommissaris van Vico Toriani. En daarvoor hadden we Fred met Dixieland op de dinsdagmiddag. Hè? Dixieland bij Fred en Art. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. En dat is dit.
1: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: morgen zongen, ja.
1: Dankjewel, Joop.
0: Ja,
1: graag gedaan. Hey, dat was achterwege voor ons Blackbird van de Beatles en Heart of Stone van de Rolling Stones. En ik zei de gek met Hello Mary Lou, nummer van Ricky Nelson. Het zit er weer op, Joop.
0: Ja.
1: Twee uur ongeveer.
0: We hebben een nieuwe duo mogen ontvangen.
1: Ja.
0: Deze uitzending.
1: Leuk nummertje. Ja. Leuke reclame ook voor zijn programma.
0: Zeker.
1: Op de dinsdagmiddag. Fresh Music Mix samen met Art.
0: Ik ben benieuwd voor de toekomst.
1: Wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Hey, we gaan eruit met André Brasseur in Studio 17. Het werd mij weer een waar genoeg om wat plaatje voor u te mogen draaien. En ik denk dat Joop ook...
0: Zeker. Ja, sluit me er helemaal bij aan.
1: Hartstikke fijn.
0: En we hopen dat u weer snel naar huis mag. En zo niet, dan hopen we u nog een goed verblijf hier.
1: Juist.
0: En later naar huis.
1: Zo is dat. Het gaat u goed.
0: Mazzel.

0: 12 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FC Edam op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Bij Callantsoog zijn gisteren 2 vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een 4e zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert!
1: Oh,
2: we moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Maar het vuur van jouw hart bleef branden in dat hart van mij. En waar ik niet begrijpen kan,

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

daarvoor was zij te ingetogen. En daarvoor was hij veel te net. Maar ze zagen in elkanders ogen al jarenlang een huwelijksbed.

dumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oog.

Zij liet zich nooit eens lekker pakken. En hij vond zoenen niet steriel. Nu zijn het twee verwrongen wrakken. Zij met die eeuwige schlemiel. Ik voel me zo beklemd, zei hij. Ik voel me zo gesloten. Oh, ik voel me zo geremd, zei zij. Ik hou niet van het blote. Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in boogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogjes. Neem dit gebeuren toch ter harte. Want anders wordt het hart zo koud. Neem toch een blonde of een zwarte. Die rusten wil in het groene woud. Ik hou niet van dat diepvriesminnen. En van die achterbakse schijn. Omdat we allemaal van binnen precies dezelfde rak

Ik ben op dat gebied zo'n stumpertje. Ik loop om alles heen in bogies. En daarom zit ik in mijn jumpertje. Met al die haakjes en die oogies. Ik zeg nooit eens rits. Ik zeg nooit eens bang. Oh, wat is dat seksuele? Toch verschrikkelijk eng.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep via de Flevo Gastvrije.

family. The love. The energy.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern. Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. Petities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio. At

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Kariu konya, nami o sotide. Kariu konya, nami o sotide. Ine gwenya lebana, masusa efkrakum. Masami o jivunya, daimu archibum.

0: vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: BB met R, dat is bruine bonen met rijst.

je dan naar mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei. Baby.

0: U luistert naar de Tegel Giekel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

19 minuten sterft er een walvis, langzaam, door een harpoen met een brisantgranaat. 40 miljoen jaar voor er sprake was van mensen, waren er al walvissen. En wij roeien ze uit. Met welk recht?

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Play voor ziekenomroep.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. Saloum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. Aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: I am your automatic lover.
3: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
4: En welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
5: Mijn naam is Jan.
4: En we brengen weer heerlijk muziek voor u.
5: Ja, dat is het. Dat vinden wij.
4: Ja, dat vinden wij natuurlijk.
5: Maar het moet wel goed zijn.
4: Jawel, toch gaat dat. We gaan eerst een reisje door Europa maken.
5: Een muzikaal reisje.
4: Ja. Ja. En dan gaan we de greep uit de kast doen. En we hebben er bijzonder
5: uit de platenkast
4: vandaag. Uit de platenkast. Echte platen.
5: Echte platen draaien, ja.
4: Ik weet nog wel eens dat we een klein meisje hier hadden en die vroeg wat het voor dingen waren.
5: Ja. Dat is niet zo lang geleden, hoor.
4: Goed. Hey, na het nieuws, het tweede uurtje, dan hebben we een half uurtje duetten.
5: Ja.
4: En onze
5: artiest vanavond
4: is Shane Ward.
5: Hey.
4: Ja, dat zegt de meeste mensen misschien zoveel.
5: We hebben even moeten puzzelen, maar ik vond hem wel goed, hoor.
4: Ja, daarop. Dus dat komt allemaal goed.
5: Goed.
4: Maar we beginnen met ons reisje door Europa.
5: Door Europa.
4: Nou, en waar gaan we beginnen deze?
5: We gaan dit keer rondom Nederland.
4: Rondom Nederland.
5: We beginnen in België.
4: Ja.
5: En met Tina Oltmans.
4: Oh, ja.
5: Ze is een Duitslandpoter, hè?
4: Ja, want ze is actrice, danseres en zangeres natuurlijk.
5: Ja,
4: hè?
5: Precies. En vooral de laatste jaren natuurlijk met zangeres.
4: Ja. Dus, en ze deed natuurlijk ook weer mee aan een, maar net zoals hier veel, met de wedstrijd Steracteur, Sterartiest.
5: Ja,
4: en daar kwam ze bij in de finale.
5: Precies. En ze heeft de Vlaamse musical Mamma Mia meegedaan.
4: Ja, en daar speelde ze de hoofdrol, Sophie.
5: Ja. Dus ze heeft echt wel talent, hoor. Dat mag je wel stellen.
4: En ze heeft zelfs in de Sound of Music ook opgetreden.
5: Ook toch?
4: Ja, en ze was Marta daarin.
5: Kijk eens aan. En een Studio 100-serie, hè?
4: Koos
5: toch ook eens?
4: Ja.
5: Studio 100 is wel een mijlpaal daarin.
4: Ja, dat is zeker. Ik denk als je de jeugd vraagt, weet iedereen wat Studio 100 is. Zo is het.
5: Sinds 25 januari speelt ze de rol van Lisa in de reeks Lisa. En Lisa is een verlegen meisje dat het wil maken in de reclamewereld.
4: Nou,
5: zij is alles behalve verlegen, mag je wel
4: zeggen. Dat denk ik ook. Hè? Zullen we maar nader gaan luisteren?
5: Ja, oké. We hebben de vierde singeltje, heb ik op scherp staan.
4: En dat is?
5: Wat je doet met mij.

0: Van België gaan we naar Luxemburg.
1: Ja, ja, want we blijven rond Nederland. Dat is de Benelux. Ja, ja, ja, ja, dan. Ja. Hey, en daar is Marion Welter.
0: Ja, dat is...
1: Die was echt al heel jong dat ze al voor de eerste keer optrad. 5 jaar.
0: Tja. Nou, dat was ik niet, hoor.
1: Ik ook niet. Nee, hè? Nee, nee. En toen ze 16 was, richtte ze de eigen groep al op. Quo Vadis.
0: Ja, maar ze studeerde ook op de muziekacademie.
1: Ja, ja, ja, ja, je bent wel, ze is echt met de muziek bezig geweest. Hoor.
0: Ja, dat mag je wel stellen, ja.
1: Ja, ja, en daar deed ze eigenlijk met zowel klassieke muziek, ook jazz en popmuziek.
0: Ja, dus, uitgebreid. Ja, ja.
1: Nou ja, je hoorde vroeger wel.
0: Ze is ook een van de weinigen geweest die op het Eurovisie Songfestival van Luxemburg in het Luxemburgs heb gezongen.
1: Ja, nou, dat vind ik zelf eigenlijk wel leuk. Want je hoort het niet zoveel meer, hè?
0: Nee, nee, nee, nee.
1: Nee, nee, nee, nee, nee.
0: Ja, ze werd wel 21ste misschien, omdat de mensen het niet verstonden.
1: Ja.
0: Maar dat liedje wat ze gezongen heeft, dat Zo Fraai, dat heb ik scherp staan.
1: Zo Fraai, nou, we gaan dan naar luisteren.
0: Oordeel er maar eens over.

0: Nou, de mensen vonden het wel mooi en ik zo mooi, zo vind ik het ook. En want dat is de vertaling natuurlijk van Souffre.
1: Souffre, ja, ja.
0: Ja, leuk.
1: Maar goed, van Luxemburg stap je naar Duitsland?
0: Ja, want dat is dan weer even het grensje over. En,
1: ja, dat is ook de bedoeling.
0: Gaan we daar rondwandelen. Ja. En daar is Gabrielle Susanne Kerner.
1: Juist.
0: Weet niemand wie dat is.
1: Weet niemand wie dat is.
0: En als ik zeg nou Nena?
1: Ja, dat weet iedereen. Yes.
0: Ja, hè?
1: En weet je hoe ze aan die naam Nena is gekomen?
0: Nou, zeg het eens.
1: Nou, ze is in jongere jaren, is de 5 jaar of zo, met de ouders naar Spanje geweest.
0: Ja.
1: En in Spanje noemden ze haar Nena. En Nena is gewoon klein meisje.
0: Prachtig.
1: Dat vond ze eigenlijk heel gewoon. Ze noemde zichzelf ook daar in de omgeving altijd Nena. En omdat ze die naam Nena ook privé en reeds in haar jeugd gebruikte, is het geen pseudoniem.
0: Ja. Nee, maar dat kan.
1: Het is gewoon een naam geworden van de.
0: Nou ja, zo kon ik iemand, die noemde ze zelfs, die heette Marcel, maar dan kon hij zijn naam niet uitspreken. En dan zei hij al als kleinkind, ik heet Job.
1: Ja, nou.
0: En het is altijd voor bekende, goede bekende, altijd Job gebleven.
1: Dat is ook geen pseudoniem. Dus.
0: Nee.
1: Dat zie je, de tijd moet je doen.
0: Ja, prachtig.
1: Maar ze heeft grote successen gekend, hoor.
0: Ja?
1: Ja, en ik wil gaan draaien straks. Is ook een van
0: dat is een van de topnummers van er.
1: Maar in de productie van de band die ze had dan meegerekend, heeft ze naar schatting wereldwijd meer dan 22 miljoen platen verkocht.
0: Nou, kijk eens aan. Meer dan ik.
1: Ja, en dan heeft ze ook nog een keer actrice en presentatiewerk gedaan. Nou, zullen we maar vertellen wat we gaan draaien?
0: 99 luftballon.
1: Nou, vertaal dat nou eens.
0: Nou, 99 luchtballonnen.
1: Mochten er geen 100 zijn.
0: Nee.

0: Je bent wel een half uurtje aan het blazen om 99 ballonnen op te blazen, hè?
1: Dat duurt wel heel lang, hè? Je hebt geen longen meer over. Ja, hey, we gaan toch maar even verder reizen.
0: Ja, even naar boven toe.
1: Ja, gaan we naar Denemarken. Is
0: ja,
1: dat goed?
0: Ja, het zit wel de Waddenzee tussen, maar...
1: Ja, maar...
0: Toch, we houden dat wel even vol, hè?
1: Als het moet, kun je het zwemmen, geloof ik.
0: Ja, ze zwemmen van Marokko naar Spanje toe.
1: Hey, en daar is Kieten Haning.
0: Ah, dat is een bekende naam in Denemarken.
1: Natuurlijk, ja.
0: En in Duitsland zelfs, ja.
1: En die zong ook al op de 8e, samen met de vader, op de televisie al.
0: Ja. Mm. Ja, dat hebben wij ons Willeke op bed hiervoor, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: En ze wilde ook iedere keer naar het Songfestival natuurlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat is een leuk verhaaltje, hè?
1: Ja?
0: Ja, nou ja, leuk. Eigenlijk niet zo leuk. Maar in 62 deed ze mee met de voorrondes.
1: Ja.
0: En die won ze.
1: Ja.
0: En ze was dus topfavoriet van het evenement. En ze werd gedisqualificeerd.
1: Waarvoor?
0: Nou, de componist die had het nummer in de kantine van de Deense omroep gefloten.
1: Ja, dat mocht niet toen.
0: Dat mocht niet, het was toen verboden.
1: Ja.
0: Je mocht van tevoren geen uitzending hebben.
1: Nee, eigenlijk vind ik dat wel eerlijker.
0: Ja, maar ja, die voorrondes zingen ze het hoog dan een liedje al aan.
1: Ja, maar ja, de pezen. Misschien dat de mensen daar dan verder niet over nadenken. Ik ga niet naar Italië kijken wat ze daar zingen.
0: Wij niet, nee.
1: Nee.
0: Maar ja, ze heeft naderhand in Duitsland ook meegedaan. Voor Duitsland meegedaan.
1: Ja.
0: En daar is ze toen, iets van een 7e of 8e plaats heeft ze daar weer bereikt.
1: Nou, dat vind ik dan wel netjes. Hè,
0: dat dacht ik ook zeker wel.
1: Daarom dus. Dat.
0: Ze zingt wel in Deens, hè?
1: Ja, want ze gaat Jack Snakker met mich
0: dat was
1: zelf
0: dat was het bewuste liedje van het Songfestival.
1: Oh,

0: Nou, is dat wel een leuk nummer?
1: Ja, hè? Want ze zingt dat ze tegen haar eigen praat.
0: Ja, ik praat met mezelf.
1: Ik praat met mezelf.
0: Nou, jammer. Nou, we gaan verder reizen.
1: Ja, we gaan nog verder een rondje met jou maken.
0: Ja, we moeten het rondje, het cirkeltje rondmaken.
1: En dan komen we in Engeland terecht.
0: Ja.
1: Groot-Brittannië, Engeland.
0: En daar is John Newman.
1: Hmm.
0: En hij was eigenlijk gastartiest, hè. Want hij zong een nummer, Feel the Love, Rudimental. En ja, dat lied gebruikte, dit bereikte gelijk de tweede plek in de Nederlandse top 40 ook. En de eerste plek in de Britse hitlijst.
1: Oh, nou, dat is leuk.
0: Ja, dus mag je als gastartiest, mag je komen zingen.
1: Een mooie binnenkomer, hè. Ja, zeker. Ja, zeker. Leuk.
0: En,
1: ja, vertel maar.
0: En pas in 2013 bracht hij eigenlijk zijn eerste solo single uit. Love Me Again.
1: Zo.
0: En dat was natuurlijk ook wel een succes natuurlijk, hè. Ja, want er werd ook een nummer 1 hit.
1: Dat zal wel zijn. Dat,
0: ja, ja.
1: Hebben ze de smaak te pakken, dan gaan ze door ermee. Ja, ja, ja.
0: Ach, ja.
1: Ach, weet je, je maakt me wel nieuwsgierig.
0: Je wilde wel weten
1: wat
0: het is.
1: Ik wil wel even horen hoe het klinkt.
0: Ja, daar stand by me. Blijf bij mij.
1: Blijf bij mij.
2: You see every sky, don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

0: Ik sta bij hem.
1: Ja, hoor. Blijf bij mij.
0: Blijf bij mij. Goed, stint.
1: Ja, maar ja, we moeten toch weer terug naar huis, hoor.
0: Ja, we komen weer in Nederland terecht.
1: Dus we komen toch weer in dat cirkeltje rondgemaakt in Nederland terecht.
0: Maar we komen wel in een goed moment terecht.
1: Ja.
0: Een feestmoment.
1: Een feestmoment. Ja. Ja, hoe dat zo?
0: Nou, dat hoor je zo meteen met een liedje bellen, want het is Benno van de Vlucht.
1: Ja, ja, ja, en die is eigenlijk... hij schrijft zijn tekst zelf, hè. Maar zijn muziek dit laat hij doen door André Kooijman.
0: Ieder die ze kennis heeft, moet die gemak die gebruiken.
1: Daarom natuurlijk.
0: Van oorsprong heb je een schoonmaakbedrijf.
1: Ja, en daar werkte hij ook nog steeds in. Hè? Dit had hij nogal door met werk ook. Het is niet zo dat hij dat aan de kant gooide.
0: Nee. En in 2014 had hij zijn eerste succes.
1: Ja, nou ja.
0: Mag ik het lipje van jouw blikje zijn? Nou, dat vond ik wel mooi nietje, hoor.
1: Dus eigenlijk is hij pas op latere leeftijd echt gaan zingen, hè?
0: Ja.
1: Ja, als beroep nog erbij. Want hij zong natuurlijk al. Want toen was hij al in de 50.
0: Ja, maar hoe denk je dat hij aan dat liedje gekomen is?
1: Nou.
0: Mag ik dat lipje van jouw blikje zijn?
1: Nee.
0: Nou, zijn vriendin.
1: Ja.
0: Die spaarde van die lipjes.
1: Oh.
0: Zo heb je dat gedaan.
1: En hij heeft ook nog een liedje gezegd. Ze spaarden ook pinkwintjes. Ja, daar heb je ook nog een liedje over gemaakt.
0: Ja.
1: Hij gebruikt ook heel veel eigenlijk
0: dingen uit het leven
1: vandaan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. En weet je, hij is een verwoede kermisganger. Want op de Tilburgse kermis, daar hebben ze een kermis-tv. En daar werkt hij voor.
1: Oh, dat wordt leuk.
0: Bij Omroep Tilburg uiteraard natuurlijk.
1: Ja, maar goed, dat is dat toch leuk.
0: Nou, en een liedje wat hij nu gaat zingen, heb je ook weer geleend van op de kermis is het altijd feest.
1: Nou ja, dat is ook zo.
0: Ja.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: Ja, en dit is een bijzondere verzoekplaat voor de woensdag.
2: Ja.
1: Want we hebben eigenlijk hoogstens een verzoekje in de bus. Of op het internetverhaaltje.
2: Ja.
1: Maar we hebben nu een verzoekje van een collega's.
2: Ja.
1: De collega's van de dinsdagmiddag hebben een plaatje. Disneyland bij Fred en Aard.
2: Hebben ze die gemaakt?
1: Ja, of later maken. Dat is mij nog niet heel duidelijk. Maar het is wel een leuk aardig liedje hoor.
2: Ja.
1: Waarom even draaien?
2: Nou, ik wil er wel naar luisteren.

0: Zoals altijd gaat ook vanavond de platenkast open van de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij ons programma.
1: Dat zijn echte platen.
2: Hele echte.
1: Geen cd's.
2: En dat is ons item. De eerste woensdag van de maand.
1: Doen we dat altijd.
2: Ja. Al de platen uit elkaar. En we hebben er genoeg hoor, dus.
1: Oh ja, zitten er genoeg maar. Nou, vertel
2: dat. Nou, we beginnen met Los Indios Tabajaras met Maria Elena.
1: Ja.
2: En daarna Toon Hermans met Laat me zingen van de zon.

0: Laat me zingen van de zon, van de regen en een luchtballon. Van een goudvis, van een bakvis, van een rozenstruik die bloeit. Van de wind die met de takken van de appelbomen stoeit. Laat me zingen van die dag, toen ik die ogen zo stralen zag. En van die honderdduizend dingen die nog te bezingen zijn. Laat me zingen van de zonneschijn. En laat me zingen van dat blauw en van die avond en die zoen van jou. Van de vlinders, van de kinders, van de bergen in Tirol. Niet van Khrushchev, niet van Castro, niet van Nasser of de Gaulle. Maar laat me zingen van het licht en van die glimlach op uw gezicht. En van die honderdduizend dingen die nog te bezingen zijn. Laat me zingen, laat me zingen van de regen en de zon.
1: Goedenavond, dames en heren. Bonsoir, messieurs, dames. Good evening, ladies and gentlemen. Auf Wiedersehen. And hello, everybody. Dat laatste vind ik zo fijn vet Amerikaans klinken, hè? Hello, everybody. Kun je ook niet vertalen, in het Hollands klinkt dat niet. Hallo ieder lichaam, dat kan niet. Er is in Amerika zelfs een meneer, die komt op toneel 's avonds en dan zegt hij, hello everybody, is everybody happy? Zegt hij dan. En dan roept de hele zaal, yes, roepen ze dan. Zo kun je ook beginnen, want vind ik toch in het Hollands ook een beetje gevaarlijk. Als je opkomt, die zegt iedereen gelukkig. Zie je voor, er staat er een op die zegt, ik niet. Merkt u niet dat dit een bijzondere sfeer heeft, dit cabaret hier van Scheveningen? Ik ken geen enkel publiek in Nederland dat zo leuk is als het Scheveningse publiek. Ik bedoel, er is niemand uit Scheveningen bij, hoor. Daar gaat het niet om. Dit is namelijk die prachtige melange van allerlei verschillende Nederlandse publieken. En die komen hier tezamen en dat maakt juist die gezellige mixture van nuances. Want er zijn in Nederland verschillende publieken, dames en heren. Maar publieke dames en heren, ik bedoel... Dat staat niet in de tekst, dames en heren. Dat was echt per ongeluk, ik vergat de komma. Wat scheelt dat een stuk, hè? Nee, want er zijn in Nederland verschillende publieken in die zin dat... Ga bijvoorbeeld eens kijken naar een klassieke avond. En dan is het publiek is wel hetzelfde, maar het gedraagt zich enigszins anders. Maar nou is dat in Nederland bijzonder scherp gescheiden, dames en heren. Ik bedoel het klassieke toneel, het grote toneel en dan wij van de kleinkunst. Men heeft dat iedereen maar op het hart gedrukt. Men noemt dat dan ook breedvoerig steeds de kunst met een grote K... En dan daarnaast de kunst met een kleine K. Dat zijn wij. Dat is typisch Hollands, deze gedachte. Die verschillende soorten K's. En daarnaast hebben we nog de komijnenkaas en de goudse kaas. Het kan niet op, zou je zo zeggen. Hè? Maar wij zijn zo

0: Gelukkig, dames en heren, dat we de kant van de kleine kunst gekozen hebben. We ontmoeten werkelijk heel vaak een leuk publiek dat zomaar zit en gezellig zich ontspant. Dat is bijzonder leuk. Nou, voel je dat toch wel gauw, hoor. Als je zo 's avonds op toneel komt en je ziet het publiek zitten, dat is heel typisch, maar je voelt direct wat het voor een avond wordt. Dat komt door de mensen. Ja, nou bent u toevallig ook op woensdagavond gekomen, dat scheelt een stuk. Maar zult u zeggen, waarom woensdagavond? Nou, dames en heren, dat is een begrip in het theater. De woensdagavond zeggen wij altijd, wij verheugen ons daar altijd op en zeggen we, 's woensdagavonds komt het leukste publiek. Dat... U denkt natuurlijk, dat zegt hij elke dag. Hè? En dat is ook inderdaad juist, dames en heren. We beginnen met een klein liedje. Laat eens horen, jongens.
1: Ja, ik gewoon het toch wel even door laten lopen. Het liedje was zo kort.
2: Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Hey, we gaan verder.
1: Ja,
2: met Dionne Warwick.
1: Ja.
2: Met You Are My Love. En Billy Joe Spears met Blanket on the Ground.

0: Ja, er zit er nog een kraakje, hè, dan wel eens in die platen.
1: Dat is het af en toe.
0: Kinder-cd's eigenlijk niet, hè? Nee, dat doet hij helemaal gewoon niet.
1: Wat doet het niet?
0: Nee. Dat is wel weer het leuke van platen. Hè? Hey, ik vond Vrede van Ben Kramer.
1: Ja, die heb ik erop liggen.
0: Met een heel jong kopje erop.
1: Ja.
0: En Melando met zijn tangoorkest met Consentimento.

0: Nou, we kunnen nog een klein stukje draaien van een plaat.
1: Apartje?
0: Ja, dat is een muzikaal plaatje, dat is wel leuk.
1: Ja, ja.
0: Wat we doen?
1: Dan zeggen we tot na het
0: nieuws, hè?
1: Na het nieuws.
0: Komen we weer terug.

0: bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En ik zou zeggen, welkom bij ons tweede uurtje van ons muzikaal bloemetje.
2: Je bent veel te gretig, ben je.
1: Ja, dat is ook zo. Hey, en mijn naam is Truus.
2: En ik ben Jan.
1: Nou, we hebben straks dus nog een half uurtje duetten.
2: Ja, die heb ik helemaal klaar voor.
1: Ja, en de artiest vanavond,
2: Shane. Het laatste half uurtje.
1: Ja, Shane Ward, dat gaan we het over vertellen.
2: En we gaan de muziek draaien.
1: Ja.
2: Shane is niet zo bekend, maar ik... vertel het zo meteen
1: nou,
2: maar.
1: Nou, dat vertellen we straks, hè.
2: Goed. Ja, we beginnen met Festival der Liebe.
1: Ja, wie zingt dat?
2: Jan Smit met Christel.
1: Chantal
2: Jansen.
1: Ja. Kijken. En daarna Andrea Bocelli en Lauren Diakel met Canto della Terra.

0: Zo, wat een uithaal.
1: Nou hè, poeh, dan moet je voor gestudeerd hebben.
0: Ja.
1: Nou, zeker wel.
0: Nee, en talent hebben.
1: En daar moet je ook. Ja, want ik heb wel gestudeerd, maar niet voor zanger.
0: Nee,
1: ik ook. Maar goed ook hoor. Want ik heb één keer in een koor gezongen. En na het eerste optreden van het koor werd ik bij de dirigent gehaald. En het is verstandig dat u van het koor afgaat. Ja, dat heb ik ook maar gedaan.
0: Ja, maar was je nog jong zeker?
1: Hè? Ik was nog jong, ja.
0: Jong.
1: Ja, en mijn moeder vond dat jammer, want die was helemaal verliefd op die koren allemaal. Die zong in verschillende koren, ja.
0: Ja, zo gaat dat.
1: Maar ja,
0: helaas. Heb je er geen talent voor?
1: Ik was daar geen mannetje voor. Nee.
0: Maar goed.
1: We gaan verder. Ook nog een leuk. André Hazes met Roxanne Hazes.
0: Ja.
1: En we hebben ze ook nog in live ontmoet, weet je dat nog? Bij de bowlingbaan Konijn in Amsterdam.
0: Ja.
1: Bij de Rai daar ook.
0: Niet Konijn, Konijn heette
1: dat. Konijn is eigenlijk Konijn. Dan stonden ze de baan naast ons, ja.
0: Ja.
1: Waren ze ook aan het bowlingen. Was gezellig hoor, gaat niet om. Hey, ze gaan zingen. Sorry, vergeet te vertellen wat ze gaan zingen.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Oh, nou, hoef je niet tegen mij te zeggen hoor.
1: Nee, dat gaat ze zingen.
0: Oh. En dan gaan we naar Beyoncé met Miley Cyrus met I Almost Wanted.

0: Nou, weer een mooi duet achter de rug.
1: Ja, nou, maar heb je verder uitgezocht?
0: Ik heb Freek en Suzanne en Freek.
1: Ja.
0: Die is een vast duootje eigenlijk, ja. Maar als het avond is.
1: En daarna Brian Edmonds en Tina Turner met It's Only Love.

0: luistert naar de Flevo.
1: Kunnen we nog één draaien?
2: We kunnen er nog eentje draaien voordat we aan onze artiest vandaag
1: gaan beginnen. En welke had je gedacht?
2: Ik heb zitten denken aan Wesley Klein met Monique Smit.
1: Oh, mooier dan mooi.
2: Mooier dan mooi. Zullen we dat...
1: Ja, doe maar.
2: Gaan we dat doen?
1: Ja, dat gaan we doen.
2: Komt ze aan.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Shane Ward. Hij werd geboren op 16 oktober 1984 in Thameside, Greater Manchester in Engeland. Als zoon van Ierse traveller-ouders die zich in het Verenigd Koninkrijk hadden gevestigd. Shane ging naar St. Peter's RC High School in Manchester. In 2002 bereikte hij de laatste 30 van de popstars, de Rivals. Voordat hij deelnam aan de X-Factor zat Shane Ward in een band genaamd Destiny met twee vrouwen, Tracy Mulvey en Tracy Lyle, waarmee ze optraden in pubs, clubs en op bruiloften. Hij verwierf bekendheid als winnaar van het tweede seizoen van de X-Factor. Zijn debuutsingle, That's My Call, werd 21 december 2005 in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht en bereikte de nummer 1 positie in de Britse singellijst en was de kersthit van het jaar. Op de eerste verkoopdag werden er 313.000 exemplaren van verkocht, waarmee het op de tweede na zelfs snelst verkoopde single alle tijden in het Verenigd Koninkrijk werd, na Elton John's Candle in the Wind in 1997 en Will Young's Evergreen, die respectievelijk 685.000 en 400.000 exemplaren verkochten op hun eerste verkoopdag. We gaan luisteren naar That's My Call en What About Me.
0: De artiest van de avond.

0: Victor, winnaar die een origineel nummer als winnaarsingle uitbracht. Zijn prijs als winnaar was een platencontract bij Simon Cowell's platenlabel Syco, dat mede-eigendom is van Sony Music. Zijn titelloze debuutalbum werd uitgebracht in april 2006. Het debuteerde op nummer 1 in zowel de Ierse als de Britse albumlijsten en behaalde 4 keer platina in Ierland en platina in het Verenigd Koninkrijk. Bart's tweede single, No Promises, een cover van een nummer van Brian Rice, werd uitgebracht op 10 april 2006 en bereikte de tweede plaats achter Crazy van Charles Barkley in de Britse singlelijst. Het titelloze debuutalbum van Shane werd uitgebracht op 17 april 2006. Het verkocht 200.266 exemplaren in de eerste week en kwam binnen op nummer 1 in de albumlijst. We gaan luisteren naar No Promises en Easy to Love You.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Op 9 juni 2011 werd aangekondigd dat Shane Ward de rol van Stacy Jack zou spelen in de musical Rock of Ages, die ze afspelen in de jaren 80 in het Shakespeare Theater in Londen. Voor deze rol ontving Ward een nominatie van de London Newcomer of the Year Award van de What's on Stage Awards in 2012. Op 12 mei 2015 kondigde ITV aan dat ze Shane Ward een contract voor 1 jaar hadden aangeboden om in Coronation Street te verschijnen als Aidan Connor, een verre neef van Michelle die opgroeide in dezelfde wijk als zij en ondergoedbaas Carla Connor. Hij maakte zijn televisiedebuut in augustus 2015. Voor zijn rol ontving hij de National Television Award en de Insign Soap Award in 2016, beide voor de beste nieuwkomer. Zijn contract werd het volgende jaar verlengd vanwege de populariteit van het personage en hij bleef de rol nog 2 jaar spelen. Op 22 oktober 2021 sprak hij een voice-over in. En in 2023 begon hij te verschijnen in de BBC-serie The Good Ship Murder. We gaan luisteren naar Going on an Adventure. En dat komt, dit is de begintune, de theme van The Good Ship Murder. En daarna Breezeless.

0: was erdoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hoop ik toch dat u lekker thuis bent. Maar u kan in elk geval morgenochtend van 8 tot 10 nog naar de herhaling luisteren.
2: Ja, dat is één herhaling.
1: Ja.
2: Er komt daarna nog weer een herhaling.
1: Ja, van wie?
2: Van Wacht op de Dokter van de maandag.
1: Ja, en die is ook een leuk programmaatje, hè?
2: Ja, ja, zeker.
1: En er is middags nog eentje.
2: Ja, dan weer een herhaling. Dus wel een beetje een herhaling. Dag, ja, overdag dan, hè?
1: Ja, maar weet je, dan kan je ook al toch verschillende dagen luisteren naar onze uitzendingen, hè?
2: Ja, precies. Want tenminste is de herhaling van Fritz Muziekmix.
1: Ja, en, maar s'avonds is er weer een live uitzending.
2: Dan is er weer een live uitzending,
1: met de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Eunen.
2: Goed.
1: Maar goed, zo is het. En we hebben met veel plezier het programmaatje weer gemaakt. En ik hoop dat u Shane Ward...
2: Beetje hebben leren kennen.
1: Ja, een beetje leren.
2: Het is niet zo'n bekende hier, maar...
1: Nee, maar...
2: Hij toch wel leuke muziek.
1: Eigenlijk meer door de koetsjepmurders van BBC One. Of BBC Nederland heet het nu, geloof ik. Hè? Zoiets.
2: NL heet het.
1: Ja, dus daarom. Dus, maar we gaan er nog even luisteren naar You Are Not Alone.
2: Goed, nou. Voor straks wensen wij u...
1: Wel te rusten.
2: En vanmorgen?
1: Een beetje gezonder op.
2: Daar rekenen we op, hè?
1: Ja.
2: Goed zo.
1: Dag.
2: Dag.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Alstom, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Babou, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren, in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
2: 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Kompaskum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
2: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevozieke Omroep.

0: jou gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.